0: Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Tientallen steden en gemeenten hebben de voorbije jaren hun verkeersboetes verhoogd met extra kosten die eigenlijk niet wettig zijn. Er is volgens HLN zeker voor 12 miljoen euro aan onwettige kosten aangerekend. Onder meer Antwerpen, Genk en Lier verhoogden zo illegaal verkeersboetes. Zij vinden namelijk dat ze die kosten wel mochten aanrekenen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krivits spreekt dat tegen. In Maasmechelen is een man verdronken in de Maas. Hij was er met vrienden gaan zwemmen, maar plots was hij verdwenen. Duikers van de brandweer haalden zijn lichaam uit het water, maar alle hulp kwam te laat. De twintiger heeft zich wellicht laten verrassen door de stroming onder het wateroppervlak. In het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge is een zeldzame schimmel opgedoken. Vier patiënten bleken drager, maar niemand was er ziek van. De afdeling intensieve zorgen was een tijd afgesloten voor grondige ontsmetting. Intussen lijkt de besmetting onder controle. Het agentschap Zorg en Gezondheid roept andere ziekenhuizen op om er alert voor te zijn. Voor wie een zwakke gezondheid heeft, kan de schimmel dodelijk zijn. In Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de VS gevierd. 9000 mensen waren daarbij in het Jubelpark. Premier De Wever prees de vriendschap tussen ons land en de VS. Ons land schenkt de ambassade een dure kristallen vaas van Val Saint-Lambert. Daarin zit diamant, maar ook aarde van belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Amerikaanse ambassadeur haalde meer dan 5 miljoen euro op voor het feestje bij bedrijven uit binnen- en buitenland. En bondscoach Hugo Broos is met Zuid-Afrika uitgeschakeld op het WK voetbal. De zogenoemde Bafana Bafana verloor met 0-1 van Canada. Hugo Broos is 74, deze week beslist hij of hij nog doorgaat. Opnieuw zonnig en tot 27 graden. Ook de komende dagen is er geregeld zon, afgewisseld met wolken en er kan ook af en toe wat regen vallen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zijn.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Tientallen steden en gemeenten hebben de voorbije jaren hun verkeersboetes verhoogd met extra kosten die eigenlijk niet wettig zijn. Er is volgens HLN zeker voor 12 miljoen euro aan onwettige kosten aangerekend. Onder meer Antwerpen, Genk en Lier verhoogden zo illegaal verkeersboetes. Zij vinden namelijk dat ze die kosten wel mochten aanrekenen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krivits spreekt dat tegen. In Maasmechelen is een man verdronken in de Maas. Hij was er met vrienden gaan zwemmen, maar plots was hij verdwenen. Duikers van de brandweer haalden zijn lichaam uit het water, maar alle hulp kwam te laat. De twintiger heeft zich wellicht laten verrassen door de stroming onder het wateroppervlak. In het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge is een zeldzame schimmel opgedoken. 4 patiënten bleken drager, maar niemand was er ziek van. De afdeling intensieve zorgen was een tijd afgesloten voor grondige ontsmetting. Intussen lijkt de besmetting onder controle. Het agentschap Zorg en Gezondheid roept andere ziekenhuizen op om er alert voor te zijn. Voor wie een zwakke gezondheid heeft, kan de schimmel dodelijk zijn. In Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de VS gevierd. 9000 mensen waren daarbij in het jubelpark. Premier De Wever prees de vriendschap tussen ons land en de VS. Ons land schenkt de ambassade een dure kristallen vaas van Val Saint-Lambert. Daarin zit diamant, maar ook aarde van belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Amerikaanse ambassadeur haalde meer dan 5 miljoen euro op voor het feestje bij bedrijven uit binnen- en buitenland. En bondscoach Hugo Broos is met Zuid-Afrika uitgeschakeld op het WK voetbal. De zogenoemde Bafana Bafana verloor met 0-1 van Canada. Hugo Broos is 74, deze week beslist hij of hij nog doorgaat. Opnieuw zonnig en tot 27 graden. Ook de komende dagen is er geregeld zon, afgewisseld met wolken en er kan ook af en toe wat regen vallen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

Een hele goede ochtend, een paar minuten over zeven. Het is tijd voor de ochtendstond hier bij Radio Nova. John de Wever, ben jij alleen? Komende twee uur geef ik jou ook wel eens wat showbiz nieuws mee. En als we een updateje hebben van het nieuws, dan graag.

Een van de mooiste slouws die ik ooit heb geweten. Hè? Wat een klassieker van de Cats and Why, 1969. Blij dat jullie alweer zo massaal aan het luisteren zijn. Speciaal opgestaan voor Stef. Het zou wel eens kunnen. Hè? Wel, daar heb ik heel wat respect voor. Salem Zegers, tijd voor een feestje.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

Lan Wie Don Funny Plu draaien we af en toe nog wel eens op een of ander feestje van Petula Clark. Ja, heel triestig nieuws. Er is een phishingplaag. Kort na het overlijden van Margriet Hermans duiken nepbeelden op van rouwende Celine en Frank. Cybercriminelen liever proberen mensen zo te misleiden. La, la, la.

Gary Hoogland. En natuurlijk, lachen is het beste medicijn. En dat is ook waar, hè. Vandaag temperaturen om en bij de 26 graden met heel wat zon. Af en toe wel eens een wolkje, maar het is toch veel beter dan die 40 graden die we gehad hebben, hè. Laten we maar plezier maken, ook op z'n maandags, met Jan Smit en Marco Schuitmaker.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Tientallen steden en gemeenten hebben de voorbije jaren hun verkeersboetes verhoogd met extra kosten die eigenlijk niet wettig zijn. Er is volgens HLN zeker voor 12 miljoen euro aan onwettige kosten aangerekend. Onder meer Antwerpen, Genk en Lier verhoogden zo illegaal verkeersboetes. Zij vinden namelijk dat ze die kosten wel mochten aanrekenen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krivits spreekt dat tegen. In Maasmechelen is een man verdronken in de Maas. Hij was er met vrienden gaan zwemmen, maar plots was hij verdwenen. Duikers van de brandweer haalden zijn lichaam uit het water, maar alle hulp kwam te laat. De twintiger heeft zich wellicht laten verrassen door de stroming onder het wateroppervlak. In het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge is een zeldzame schimmel opgedoken. Vier patiënten bleken drager, maar niemand was er ziek van. De afdeling intensieve zorgen was een tijd afgesloten voor grondige ontsmetting. Intussen lijkt de besmetting onder controle. Het agentschap Zorg en Gezondheid roept andere ziekenhuizen op om er alert voor te zijn. Voor wie een zwakke gezondheid heeft, kan de schimmel dodelijk zijn. In Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de VS gevierd. 9000 mensen waren daarbij in het Jubelpark. Premier De Wever prees de vriendschap tussen ons land en de VS. Ons land schenkt de ambassade een dure kristallen vaas van Val Saint-Lambert. Daarin zit diamant, maar ook aarde van belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Amerikaanse ambassadeur haalde meer dan 5 miljoen euro op voor het feestje bij bedrijven uit binnen- en buitenland. En bondscoach Hugo Broos is met Zuid-Afrika uitgeschakeld op het WK voetbal. De zogenoemde Bafana Bafana verloor met 0-1 van Canada. Hugo Broos is 74, deze week beslist hij of hij nog doorgaat. Opnieuw zonnig en tot 27 graden. Ook de komende dagen is er geregeld zon, afgewisseld met wolken en er kan ook af en toe wat regen vallen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

band zonder naam met Blue Eyes. Wel een toepasselijke plaat voor deze maandagochtend. Hè? Misschien heb je een zwaar weekendje achter de rug. Wel, Stef die houdt jou zeker een beetje op afstand van al die gewoeligheid en zo. En we doen het rustig aan met die regen van Camille.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders. Wow.

Brouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een perfect

0: Niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè?
3: Ja.
2: Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
5: Eigenzinnig.
6: Anders.
5: Welkom bij Radio Nova.

Ja, je hoort dat zelf wel. Hè. Ondertussen, laat me even denken. 55, 56 jaar oud. Eddie Warco. En ik ben zo ziek als een hond. Oei, oei, oei. Heeft hij ook wel een zwaar weekend gehad.

Dansen, dat leerden ze ook graag bij Get Ready op het podium. Hè. En dat een plaat uit 2022. Nog wat op de valreep. Showbiz Nieuws, Victor Verhulst gaf groen licht voor Ruben van Gucht als presentator van de tafel. Met hem kan er altijd iets gebeuren. Zeg, bedankt voor het luisteren. Dit was De Ochtendstond hier bij Radio Nova. Morgen dan zijn we er weer vanaf 7 uur. En zometeen is er Jan Bakker om 9 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In het Limburgse op Oeteren zijn speciale eenheden van de politie gisteravond binnengevallen in een woning. Een man had zich er verschanst met een mes. Hij had eerder op de dag bedreigingen geuit. Op het moment van de inval was hij al gevlucht. Later op de avond is de man dan toch gearresteerd. In Frankrijk zijn sinds vorige woensdag al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd door de extreme warmte. Dat meldt de gezondheidsdienst. Vooral in departementen met code rood liep het aantal sterfgevallen op. De meeste slachtoffers waren ouder dan 65 en stierven thuis. De gezondheidsdienst zegt dat het nog maar om een voorlopige raming gaat. Ze gaat ervan uit dat het daadwerkelijke aantal dodelijke slachtoffers door de hitte nog hoger ligt. En in Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen verdronken in meren en rivieren. Rusland heeft zware machinegeweren geplaatst op een gastanker die enkele jaren geleden nog in Rotterdam aangemeerd lag. Dat blijkt uit onderzoek van platform Pointer. Het schip vaart langs de kust van NAVO-landen als Finland, Estland en Litouwen. Er zouden Russische soldaten en geheim agenten aan boord zijn. Volgens defensiespecialisten is dit een duidelijk afschrikkingssignaal aan de NAVO. Er doen al langer geruchten de ronde dat Rusland wapens zou inzetten op civiele schepen. Maar het is de eerste keer dat dit op foto's te zien is. In Venezuela zijn nu al 1450 doden geteld na de zware aardbevingen van vorige week. Maar tienduizenden mensen blijven vermist. 4 dagen na de ramp halen hulpverleners wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin. Vanmorgen konden ze nog een vader en een zoon redden. De Verenigde Staten sturen intussen extra soldaten naar het rampgebied om de hulpverlening via de lucht te ondersteunen en een zwaar getroffen haven te heropenen. De meeste mensen hebben intussen opnieuw drinkwater en stroom. De scholen blijven nog een hele week dicht. We krijgen een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we een mix van zon en wolken verwachten. Er is dan ook kans op een bui bij een graad of 25.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker.

Ik zie je graag, Steve Steeles in duet met Sarah, als dat gebeurt. Goedemorgen, morgen, maandag 29 juni. Fijn dat jullie erbij zijn, hier bij het Muziekpaleis. Ik ga vanavond...

Frans Duits met Laat ons feesten. Natuurlijk nog een dankwoordje in de richting van mijn collega Stef Leonard. Hij maakt het met zijn programma De Ochtendstond van 7 uur in deze ochtend. Schieter Davis, gonna get along without you.

René Schuurmans als ik haar zie. Het volgende moeten we even gaan vermelden, even gaan meegeven. Het treinverkeer op de spoorlijn tussen Brussel en Leuven is deze ochtend aangepast door een schade aan de bovenleiding. De treinen rijden momenteel over 2 van de 4 sporen en dat tussen Diegem en Zaventem. Zo meldt het spoornetbeheerder Infrabel. De NMBS waarschuwt dat vertragingen en afschaffingen mogelijk zijn. Bepaalde treinen worden lokaal omgeleid. De herstellingen aan de beschadigde bovenleiding in Zaventem zijn momenteel bezig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova.

4 jaar terug het uit met Margaretha, een groot wonder. Radio Nova, eigenzinnig en anders, iedere dag weer. Sunrise, so we do.

Schumacher met de twist uit 1960. Denderleeuw is een snel groeiende gemeente van Oost-Vlaanderen. Sinds 2001 steeg het inwonersaantal met bijna 24%. Dat blijkt dus uit de cijfers van de Europese Commissie. De voornaamste oorzaak is de instroom van mensen uit Brussel die op zoek naar betaalbare woningen langs een vlotte spoorverbinding. Frank Galan, we gaan terug naar 2005. Jij bent te mooi voor mij.

K3 heet het over goden. Vanochtend zijn er nog een paar onweersbuien mogelijk, vooral in het centrum in het oosten, zo meldt het KMI. Vervolgens wordt het licht bewolkt of zonnig. Het wordt minder heet met maximaal tussen 23 in het westen 27 graden op sommige plaatsen in de Kempen. Voor koelere temperaturen moet je naar de zee gaan. Daar is het niet hoger dan 20 of 21 graden.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Wij draaien lekker
4: ons eigen goesting.
3: Welkom bij Radio Nova.
5: Dit is Radio Nova met Jan Bakker.

Caroline Loop en we gingen terug naar 86. De joekel van 2,29 meter. En dan hebben we het over die plant, de penisplant, de Sumatra. Die staat in bloei in de plantentuin in Gent. De zeldzame reuzenkelk van groen en plantentuin in Gent staat in bloei. De plant die de naam Sumatra kreeg is 2,29 meter groot geworden en heeft zich na 10 dagen groeien volledig geopend in een tropische serre. Wie wil dus gaan kijken en ruiken, die is er best snel bij.

Zo'n oudertje uit de jaren 60, 1961, de Ellisons. Zeg, graag tot strakjes na 10 uur. Lekker graag terug bij het tweede gedeelte van het Muziekpaleis. Hier ben Nova. Je

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In het Limburgse op Oeteren zijn speciale eenheden van de politie gisteravond binnengevallen in een woning. Een man had zich er verschanst met een mes. Hij had eerder op de dag bedreigingen geuit. Op het moment van de inval was hij al gevlucht. Later op de avond is de man dan toch gearresteerd. In Frankrijk zijn sinds vorige woensdag al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd door de extreme warmte. Dat meldt de gezondheidsdienst. Vooral in departementen met code rood liep het aantal sterfgevallen op. De meeste slachtoffers waren ouder dan 65 en stierven thuis. De gezondheidsdienst zegt dat het nog maar om een voorlopige raming gaat. Ze gaat ervan uit dat het daadwerkelijke aantal dodelijke slachtoffers door de hitte nog hoger ligt. En in Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen verdronken in meren en rivieren. Rusland heeft zware machinegeweren geplaatst op een gastanker die enkele jaren geleden nog in Rotterdam aangemeerd lag. Dat blijkt uit onderzoek van platform Pointer. Het schip vaart langs de kust van NAVO-landen als Finland, Estland en Litouwen. Er zouden Russische soldaten en geheim agenten aan boord zijn. Volgens defensiespecialisten is dit een duidelijk afschrikkingssignaal aan de NAVO. Er doen al langer geruchten de ronde dat Rusland wapens zou inzetten op civiele schepen. Maar het is de eerste keer dat dit op foto's te zien is. In Venezuela zijn nu al 1450 doden geteld na de zware aardbevingen van vorige week. Maar tienduizenden mensen blijven vermist. 4 dagen na de ramp halen hulpverleners wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin. Vanmorgen konden ze nog een vader en een zoon redden. De Verenigde Staten sturen intussen extra soldaten naar het rampgebied om de hulpverlening via de lucht te ondersteunen en een zwaar getroffen haven te heropenen. De meeste mensen hebben intussen opnieuw drinkwater en stroom. De scholen blijven nog een hele week dicht. We krijgen een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we een mix van zon en wolken verwachten. Er is dan ook kans op een bui bij een graad of 25.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
0: Radio Nova.
2: Jan Bakker.

Paula Watson met Live Me Forever. In Vlaams-Brabant is Machelen de gemeente met de grote bevolkingsgroei. Tussen 2001 en 2024 nam de bevolking met bijna 40% toe. Vooral de nabijheid van Brussel, de ligging en de tewerkstelling zijn verklarende factoren.

Gene Chandler met Duke of Earl. En we gingen terug naar 62. Radio Nova iedere dag weer. Eigenzinnig en anders. Rutger van Barneveld is dit. Een mooiste ster.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is
2: Nova
1: Radio Nova.
0: Jan Bakker.

Christophe Lindsay met de zomer is weer in het land. In de oude Veurnevaart in Nieuwpoort is een nieuwe zone officieel geopend waar je kunt gaan zwemmen in open water. De strook is dus 300 meter lang. Er staan geen redders en iedereen zwemt daar wel op eigen risico. De zwemzone is open van 1 mei tot 15 september. Van zonsopgang tot zonsondergang.

Nederlandstalig werk van Dana Winner hier bij Nova. Licht en liefde. Ik heb je niet de hemel beloofd. Dennis

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.
0: Jan Bakker. Nova.

Marie uit 92. Wie de voorbije jaren een lokale snelheid of een parkeerboete in de bus kreeg, heeft mogelijk te veel betaald. Heel wat steden en gemeenten rekenen kosten aan die eigenlijk onwettig zijn. Een rondvraag van het laatste nieuws leert dat minstens 911.000 boetes onterecht werden verhoogd voor een totaalbedrag van maar liefst 12 miljoen euro. Over heel Vlaanderen gaat het nog over veel meer. We ontdekten ook dat sommige lokale besturen al jaren weten dat ze buiten de wet opereren. Vlaams minister Hilde Krivits is teleurgesteld. Dit had nooit mogen gebeuren.

7. Ja, Mel en Den hebben dat uitgerekend trouwens. Ik zeg graag tot een volgende keer. Zometeen komt Ruud van Opstal eraan. Bij Leven en Welzijn hoor je mij terug. Dat zal komende donderdag zijn. Nick Glorious dit. Handsome Guy.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In het Limburgse op Oeteren zijn speciale eenheden van de politie gisteravond binnengevallen in een woning. Een man had zich er verschanst met een mes. Hij had eerder op de dag bedreigingen geuit. Op het moment van de inval was hij al gevlucht. Later op de avond is de man dan toch gearresteerd. In Frankrijk zijn sinds vorige woensdag al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd door de extreme warmte. Dat meldt de gezondheidsdienst. Vooral in departementen met code rood liep het aantal sterfgevallen op. De meeste slachtoffers waren ouder dan 65 en stierven thuis. De gezondheidsdienst zegt dat het nog maar om een voorlopige raming gaat. Ze gaat ervan uit dat het daadwerkelijke aantal dodelijke slachtoffers door de hitte nog hoger ligt. En in Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen verdronken in meren en rivieren. Rusland heeft zware machinegeweren geplaatst op een gastanker die enkele jaren geleden nog in Rotterdam aangemeerd lag. Dat blijkt uit onderzoek van platform Pointer. Het schip vaart langs de kust van NAVO-landen als Finland, Estland en Litouwen. Er zouden Russische soldaten en geheim agenten aan boord zijn. Volgens defensiespecialisten is dit een duidelijk afschrikkingssignaal aan de NAVO. Er doen al langer geruchten de ronde dat Rusland wapens zou inzetten op civiele schepen. Maar het is de eerste keer dat dit op foto's te zien is. In Venezuela zijn nu al 1450 doden geteld na de zware aardbevingen van vorige week. Maar tienduizenden mensen blijven vermist. 4 dagen na de ramp halen hulpverleners wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin. Vanmorgen konden ze nog een vader en een zoon redden. De Verenigde Staten sturen intussen extra soldaten naar het rampgebied om de hulpverlening via de lucht te ondersteunen en een zwaar getroffen haven te heropenen. De meeste mensen hebben intussen opnieuw drinkwater en stroom. De scholen blijven nog een hele week dicht. We krijgen een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we een mix van zon en wolken verwachten. Er is dan ook kans op een bui bij een graad of 25.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Zomerradio.
3: Radio Nova.

gehad hebben, hè. Vorige week een flinke hittegolf. Deze week wordt het allemaal een stukje normaler. En daar zijn we blij mee. Goedemorgen allemaal. Dit is Lunchen met Ruud.

Ja, we hebben het de afgelopen weken er wel vaker over gehad natuurlijk. Hè. De ABBA-klassiekers, ze waren weer te horen en te bekijken in twee ABBA-films. Mamma Mia, deel 1, laat het ons zo zeggen. En dan is er natuurlijk nog een tweede gedeelte gemaakt van de film. En dat was de afgelopen week allemaal te zien. Jawel, veel ABBA-muziek. We draaiden deze klassieker nog eens uit 1976. En het nummer dat heette When I Kiss the Teacher. Wel, dat mag op de dag van vandaag allemaal niet meer. Hè. Heel goed met oppassen, want er kunnen zomaar eens rare dingen gebeuren. Het is vandaag op onze kalender. Oh, ik moet hier al even kijken. 29 juni. We gaan even kijken, terug in de tijd. We gaan naar 2007. De iPhone verschijnt voor het eerst op de markt. En dat allemaal in de Verenigde Staten. De iPhone is een reeks van smartphones geproduceerd door Apple. Sinds de introductie in 2007 zijn er in totaal 22 series van de iPhone verschenen. Als

0: Ja, het is misschien een klein beetje raar om te zeggen, maar we gaan de komende week toch redelijk wat wolken hebben af en toe. En ik denk dat we daar wel blij mee gaan zijn. Hè? Af en toe is dat zonnetje weg. We hebben er zoveel van gehad dat het de komende week allemaal een beetje normaal wordt. 23, 24, 25 graden zie ik hier staan. Kans op af en toe een buitje en dergelijke. Wel allemaal dingen die we misschien wel kunnen gebruiken wat de regen betreft. Voor de tuin, voor de natuur, het zou allemaal weer goed doen. Hey, goedemorgen allemaal. Net jullie radio aan. Dit is Lunchen met Ruud op de maandag. We gaan zo meteen terugkeren naar 1965. Maar eerst even een heel klein stukje reclame.
1: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten in Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Dit is Radio Nova.
6: Eigenzinnig, anders.
7: Ook een verzoekje?

Ja, ik hoor het u al denken, hoor. Die fijnste klassiekers, inderdaad, daarvoor zitten we bij Radio Nova op de allereerste rij. We draaien ze allemaal voor jullie. Muziek die je op een ander niet hoort, hier wel op de radio. Dat was 1965 alweer al. Dat waren de Toys and a Lovers Concerto. Ja, Corrie Konings, zij komt ook regelmatig langs hier op de radio. Ook uiteraard in dit programma. En ik heb filmpjes gezien. Ze was de afgelopen week... ik denk dat het vrijdag was, nog allemaal niet zo al te lang geleden, was ze te gast in het etablissement van Danny de Rover. Ze stond daar op het podium en ze zong daar dit liedje. Het is van heel lang geleden hoor, uit de begin jaren 70, maar deze versie komt uit 2011. Dit is Jukebox.

ja, ze verdienen het, hè. Het nodige applaus, inderdaad, voor deze Nederlandse band, hè. De band zonder naam, oftewel BZN. Toen in de tijd al met Carola. Jawel, Annie Schilder was vertrokken. Carola kwam in de plaats en zij scoorde ook samen met de band redelijk wat hits. En dit was uiteraard Walsing Maria. Wat een plaat, hè. Ik heb nog zoiets gevonden van heel lang geleden uit Holland. En dat gaan we nu draaien. La, la, la. Het is een heel gezellig liedje. Het is afkomstig van Treadops. Het nummer dat heet Een kus van u, meneer. Wel wel, goedemorgen allemaal. Lunchen op de maandag hier bij Radio Nova. Een programma dat we nog doen tot en met een uur of één.

Dat je ervan maakt natuurlijk. It's so funny, funny. Een heerlijke week die ons weer staat te wachten. Temperaturen allemaal redelijk. Hè. Vorige week was het allemaal zeer extreem met plaatsen in België tot en met 40 graden. Wel, deze week zal dat allemaal een pakje minder zijn en gaat het naar een gewone 25 graden. En daar zijn wij heel blij mee. Inderdaad. Funny, funny. Dat was uit 1971 alweer al. De sweep hier bij Radio Nova. Heeft u zaterdag morgen naar het voetbal gekeken? Jawel, we hadden hier de wekker gezet. En inderdaad, we hebben het allemaal gevolgd. Ze hebben het uiteraard heel goed gedaan. De Rode Duivels gewonnen met 5-1. Door naar de volgende ronde. Groepswinnaar, alles wat we maar willen. Dat werd ingewilligd. Zaterdagmorgen dus. Heel veel.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit

Scher dat dit plaatje hoort, dan gaat ze altijd volledig uit haar dak. En over Gerda gesproken, ze is uiteraard ook deze week weer van de partij. Je hoort ze straks rond 1:30 met een kort maar krachtige quote van de dag. Dit was Precious Wilson, dit was Cry to Me, dit was alweer 1980. We gaan zo meteen een plaat van de Bee Gees draaien en daar zit een klein verhaaltje achter. Dus dat horen jullie zo meteen. Eerst nog een lekkere Hollandse klassieker uit de jaren 70. Dit zijn Frank en Mirella, verliefd, verloofd, gezien.

Hij heeft het over een avond. Wel, hier is het een dag en een avond. Het is hier elke dag feest via radionova.be, jouw internetradio, de Radio Nova app. Alle mogelijkheden zijn er om te luisteren naar onze muziek. U heeft hem herkend, hè? Inderdaad, dit was Stan van Samang. Wat hebben we op onze kalender vandaag? 29 juni alweer al. Ik heb hier een kort berichtje gevonden. 29 juni 2018. Prins Charles, nu koning Charles, slaat zanger Barry Gibb tot ridder van de orde van het Britse Rijk. En dat gaat natuurlijk over Barry Gibb en dat allemaal van de Bee Gees. Willen we van hen nog eens een fijne klassieker draaien? Spiks en Specs.

Barry Gibb, de enige die nog over is natuurlijk van de Bee Gees. Hij werd dus tot de ridder geslagen in 2018 op de dag van vandaag. Hij schreef ook dit nummer. Een nummer dat werd uitgebracht in 1966. Het werd toen nog met z'n drietjes gezongen. Ja, Spiks en Speks, hè? Een fijne klassieker hier bij Radio Nova aan het einde van deel 1. Dat wil zeggen dat het nieuws van 12 uur onderweg is. Daarna hebben we natuurlijk weer voor jullie onze plaat van de dag, de quote van de dag. Natuurlijk nog de allerleukste muziek. En we gaan gezellig samen aan de lunch in Lunchen met Ruud.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Gisteren zijn alweer schoten gelost in Anderlecht. De politie kreeg daarvoor om 10 uur 's avonds een oproep. Ter plaatse vonden de agenten kogelhulzen, maar er was geen spoor van een mogelijke dader of slachtoffers. Later hebben twee slachtoffers van het incident zich uit eigen initiatief aangeboden op het commissariaat in Anderlecht. Het onderzoek loopt nog. Het Oostenrijkse leger evacueert ongeveer 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol, vlakbij de Italiaanse grens. In dat toeristische gebied hebben stevige onweersbuien modderstromen veroorzaakt, waardoor wegen zijn geblokkeerd en toeristen vastkwamen te zitten. De meeste werden opgevangen in lokale restaurants en worden vandaag opgehaald. Kwetsbare mensen zijn gisteren al geëvacueerd met een politiehelikopter. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van een cruiseschip voor de kust van Honfleur in Noord-Frankrijk. Op het schip was brand uitgebroken. Alle 163 opvarenden konden worden gered. Niemand raakte gewond. De gemeente vangt de passagiers tijdelijk op. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het tennis staat Zizou Berghs op de hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Gisteren won hij zijn eerste ATP-titel op het toernooi in Eastbourne in Engeland. Daardoor stijgt Berghs 11 plaatsen naar nummer 37. Alexander Bloks blijft de beste Belg op 36 en de Italiaan Jannik Sinner blijft voorlopig nummer 1. Zon en wat wolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij maximaal 27 graden. De rest van de week zowat hetzelfde weer bij een graad of 26.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Zo, goedemiddag allemaal. Het is tijd om te ontspannen, te genieten van jouw lunch. We gaan weer een flinke dosis lekkere muziek voor jullie draaien. Waar jij op dit moment ook bent, ben je thuis, onderweg. We gaan verder met deel 2 van...

Ja, we zijn bezig met de lunchafspraak. Hè. We doen het elke dag hier op de radio tussen 11 en 1 uur in de namiddag. Dit was Tony Orlando en Down. En het nummer dat heette inderdaad Candida. Dat was 1970 alweer al. Ja, en het is in dit moment weer, in dit programma weer het moment dat we natuurlijk weer de plaat van de dag gaan draaien. We doen dat elke dag iets na 12 uur. 'S morgens vroeg al op onze Facebookpagina in de vorm van een bankkarde die Gerda daar netjes opgeplaatst heeft. En in die bankkarde een tekst. En in die tekst een titel van een nummer. Vandaag is het Zonder Woorden. Wim Soetaar.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie. Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.
4: Ook een verzoekje? Stuur het ons door via de Radio Nova-app.

stem herkent. Inderdaad, een heel tijdje geleden mocht hij meedoen, of deed hij mee aan de blind auditions van The Voice. Er werd voor hem niet gedraaid, maar voor hem werd het wel een begin van een carrière. En ik heb zo'n klein beetje het vermoeden dat dat allemaal wel aankomt. Hij werd uitgenodigd op het Slagerfestival in Hasselt. Hij mocht daar op het grote podium staan. Deze Aaron, dit is volgens mij zijn allereerste officiële single. Het nummer dat heette Vergeet Nooit Waar Je Vandaan komt, zo moet het zijn. Jouw lunchpauze, jawel, een moment om naar uit te kijken. Tijdens Lunchen met Ruud hoor je uiteraard een mix van bekende klassiekers en verrassende favorieten. Gezellige muziek, laat de lunch jullie smaken, zou ik zeggen. Zorgen wij onder tijd voor nog een vrolijke zomerse plaat hier op de radio. De zomer van 2026, die draait op volle toeren. Dat hebben wij vorige week aan den lijve mogen ondervinden. Het was misschien een beetje te... Van de week is het allemaal...

Ik heb zo'n klein beetje een vermoeden dat er heel wat mensen gebruik hebben gemaakt, hè, van die badkamerkraan vorige week. Regelmatig een douche of iets dergelijks om heerlijk te kunnen verfrissen met zeer hoge temperaturen. Ja, we kunnen daar niet genoeg van krijgen, hè, van de zomer die we al gehad hebben. Dat was Pascal Redeker en het nummer dat heette De Badkamerkraan. Dit is A Touch of Class, Around the World.

0: Ja, een klein beetje de wat modernere muziek, ja. Dat hebben wij uiteraard hier ook bij Radio Nova op de maandag. Dat was A Touch of Class hier in het programma. Nu tijd voor Gerda en haar quote van de dag.
1: Je kunt het gedrag van een ander nooit veranderen. Dus probeer het ook niet. Je bent wijs als je begrijpt dat je alleen je eigen reactie kunt veranderen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Ook een verzoekje?

Ja, ik moet dadelijk op een of andere manier aan een vliegenmepper geraken. Want ja, met dat warme weer dat we gehad hebben, zijn de beestjes massaal aan het komen, denk ik dan. Want ja, er zitten hier toch enkele in de studio die het me heel moeilijk maken. Dus op een of andere manier, ik moet van die beestjes vanaf. Heeft u ze herkend? Vanessa Schinitor, inderdaad, de dame die heel lang geleden voor België naar het Eurovisie Songfestival ging. Hoe heet dat liedje ook alweer al? She's Like the Wind, inderdaad, zong ze toen in de tijd. Nu zingt ze alleen nog maar Nederlandstalig en dat draaiden wij hier op de radio. Het nummer dat heette Ik Ben Gelukkig, ja. Hoe smaakt het daar bij jullie? Een goede lunch? Dat bestaat inderdaad uit lekker eten, wat rust, wat fijne muziek. Wel, u zit bij Radio Nova in Lunchen met Ruud, dagdagelijks, ja, op het goede adres, denk ik dan, via onze website radionova.be, oftewel via jouw internetradio. We moeten het over de mommies en de daddies hebben. We gaan een briefje schrijven met Barbara Lynn.

Ja, ja, ja. Wij doen het in een zwembadje. Mart Hoogkamer doet het in een zwembad. Gevuld met Bacardi Lemon. Ik ga zwemmen. Een zomerhit van 2021 alweer al. Elke dag de drukte even achter jullie laten van de voormiddag. Wel, dat doen we uiteraard in Lunchje met Ruud. Met zometeen nog wat fijne muziek. Maar we moeten alweer langzaam gaan kijken naar het einde van het programma. Oh, jawel. Deze namiddag nog veel meer op de radio. Wat er allemaal aankomt, u hoort het zometeen. Eerst tijd voor René Vroeger.

In Nederland, dat doen ze dan altijd in een heel groot stadion. In het voormalige de Amsterdam Arena, geloof ik. Daar komen daar heel veel mensen naartoe. Men zorgt daar altijd voor heel veel spektakel. René Vroeger is zo'n beetje de kopman, de hoofdman van de formatie. De toppers, die bestaat uit Jeroen van der Boom, Jan Smit. Wat hebben we nog? René zelf dan. En natuurlijk Gerard Joling. Hij zorgt ervoor dat dat ook allemaal voor elkaar komt daar. We draaiden hem hier op de radio dus samen met Billy Dans. En hij was met hem heel even in de stad. Hey, dit was de lunch. Ik hoop dat u daar een klein beetje van genoten hebt. Maak er nog een fijne dag van. Geniet van nog van jullie maandag. Misschien heeft u wel lekker vakantie. Wel, blijf lekker luisteren, hè. Morgen vanaf 11 uur hebben we een nieuwe afspraak.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Gisteren zijn alweer schoten gelost in Anderlecht. De politie kreeg daarvoor om 10 uur 's avonds een oproep. Ter plaatse vonden de agenten kogelhulzen, maar er was geen spoor van een mogelijke dader of slachtoffers. Later hebben twee slachtoffers van het incident zich uit eigen initiatief aangeboden op het commissariaat in Anderlecht. Het onderzoek loopt nog. Het Oostenrijkse leger evacueert ongeveer 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol, vlakbij de Italiaanse grens. In dat toeristische gebied hebben stevige onweersbuien modderstromen veroorzaakt, waardoor wegen zijn geblokkeerd en toeristen vastkwamen te zitten. De meeste werden opgevangen in lokale restaurants en worden vandaag opgehaald. Kwetsbare mensen zijn gisteren al geëvacueerd met een politiehelikopter. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van een cruiseschip voor de kust van Honfleur in Noord-Frankrijk. Op het schip was brand uitgebroken. Alle 163 opvarenden konden worden gered. Niemand raakte gewond. De gemeente vangt de passagiers tijdelijk op. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het tennis staat Zizou Bergs op de hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Gisteren won hij zijn eerste ATP-titel op het toernooi in Eastbourne in Engeland. Daardoor stijgt Bergs 11 plaatsen naar nummer 37. Alexander Bloks blijft de beste Belg op 36 en de Italiaan Jannik Sinner blijft voorlopig nummer 1. Zon en wat wolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij maximaal 27 graden. De rest van de week zowat hetzelfde weer bij een graad of 26.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Gisteren zijn alweer schoten gelost in Anderlecht. De politie kreeg daarvoor om 10 uur 's avonds een oproep. Ter plaatse vonden de agenten kogelhulzen, maar er was geen spoor van een mogelijke dader of slachtoffers. Later hebben twee slachtoffers van het incident zich uit eigen initiatief aangeboden op het commissariaat in Anderlecht. Het onderzoek loopt nog. Het Oostenrijkse leger evacueert ongeveer 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol, vlakbij de Italiaanse grens. In dat toeristische gebied hebben stevige onweersbuien modderstromen veroorzaakt, waardoor wegen zijn geblokkeerd en toeristen vastkwamen te zitten. De meeste werden opgevangen in lokale restaurants en worden vandaag opgehaald. Kwetsbare mensen zijn gisteren al geëvacueerd met een politiehelikopter. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van een cruiseschip voor de kust van Honfleur in Noord-Frankrijk. Op het schip was brand uitgebroken. Alle 163 opvarenden konden worden gered. Niemand raakte gewond. De gemeente vangt de passagiers tijdelijk op. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het tennis staat Zizou Bergs op de hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Gisteren won hij zijn eerste ATP-titel op het toernooi in Eastbourne in Engeland. Daardoor stijgt Bergs 11 plaatsen naar nummer 37. Alexander Bloks blijft de beste Belg op 36 en de Italiaan Jannik Sinner blijft voorlopig nummer 1. Zon en wat wolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij maximaal 27 graden. De rest van de week zowat hetzelfde weer bij een graad of 26.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

Al welkom in een nieuwe aflevering van het programma Into the Groove. Je hoorde Gerard Joling met Los met z'n allen. We zijn week 27. Het is 29 juni, de roze maand. De zon die komt vandaag op om 5:29 en die gaat onder om 22 uur. De maan die komt op om 22:18 en gaat iets over middernacht om 4:20 gaat die onder. We gaan het gezellig maken. Muziek voor elk wat wils hierbij. Radio Nova, eigenzinnig anders. En dat met een jonge man. Schoort het hoge top in Nederland.

0: weet, Radio Nova 1,2700, je hoorde de Dolphins. Hij nee, de 160 dateerde met Telltale Kisses hier bij jouw internetradio. Het leven is een avontuur en beleef het dan ook. En dit is muziek van Dave, Dizzy, Dozzy, Ricky, Mike en Tizzy. En Legends of Xanadu.
1: Esta, esta.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

Ik heb het over Danny Fabri met Santa Lucia. Hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders, dat zijn wij. Twee waarzegsters komen elkaar tegen op de straat. Zegt die ene medium tegen de andere. Och meid, wat zie jij? Volgende week slecht weer uit.

Je hoort de muziek van Bob Marley en de Wailers hier op de radio. Met Don't Ever Leave Me. En zometeen Down Eddy. Met Play Me Like You.

Je hoorde Marloes featuring Speng. En die heette dan Adios Amor. De les van Sarah gaat over een koala's. De dieren kunnen goed klimmen, vertelt de juf. Maar Sarah op antwoord, kun jij zeggen wat een mens mist om vlug in een boom te kunnen klimmen? Nee, antwoordt de juf. En dat is natuurlijk met een ladder. MUZIEK

draaien hier muziek voor elk wat wils in het programma Into the Groove. Hey, 964, Jerry Jackson en Taller Johnny saying goodbye. We hebben nog even op de rustige bodem in het programma hier bij Radio Nova. En dat met een man uit Welzeker. Ik heb het over Danny de Rover. Ja, ja. Maandag namiddag. En ik voel je hart. Goedemiddag allemaal. Blij dat u luistert naar Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website.

0: website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

een drukke zomer voor de boeg. Ik heb het over de Romeo's. En ik zag jou maar even. En dat met de muziek van jouw internetradio, Radio Nova. Dit is muziek van Melissa Smilda. En zolang er sterren aan de hemel staan. Blij dat u luistert naar de radio.

mensen zouden naar een attractie naar de regen met zo'n hitte dat we de afgelopen dagen hebben meegemaakt. Je hoort de German Jackson en Piazzadora uit 1984 met When the Rains Begin to Fall. Ik ben er terug na de klok van 15 uur, maar deel 2 van het programma Into the Groove hier bij Radio Nova. We gaan eruit met de plaat uit 1978 alweer. Eentje van Amanda Lear.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Paolo Falzone gaat in cassatie tegen zijn veroordeling tot 27 jaar cel voor het drama in Strepy 4 jaar geleden. De man reed toen aan 160 km per uur in op een carnavalsoptocht. 7 mensen kwamen om en er vielen tientallen gewonden. De advocaten van Falzone verzetten zich tegen de kwalificatie doodslag. Cassatie oordeelt niet over de grond van de zaak, maar over de procedures. Als het Hof vindt dat die niet correct verlopen zijn, moet het hele proces opnieuw beginnen. In Stade in Duitsland, een stad ten westen van Hamburg, zijn vanmiddag zeker 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde die in een jeugdinstelling, maar er is nog veel onduidelijkheid. De politie heeft al 1, mogelijk 2 daders gearresteerd, maar zou nog andere verdachten op de hielen zitten. Over de identiteit van de slachtoffers of het motief voor de schietpartij is niets officieel gecommuniceerd. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een 27-jarige voormalige zorgkundige krijgt 40 maanden cel voor de zware mishandeling van 3 bewoonsters van woonzorgcentra in Brasschade.

0: En Deurne. Het ging om hulpeloze, hoogbejaarde vrouwen, sommige dementerend. Een van hen is niet veel later overleden, maar een verband kon niet worden aangetoond. De gruwelijke feiten kwamen aan het licht na camerabeelden en politieonderzoek. De man, wiens identiteit altijd uit de pers is gehouden, moet ook schadevergoedingen betalen aan de families van de slachtoffers. Hij werkt intussen niet meer in de zorg. En de man die zaterdagnacht in kritieke toestand was gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw in Blankenbergen is buiten levensgevaar. De man van 59 is een voormalige horecabaas die vroeger onder meer enkele bekende danscafés in de stad uitbaatte. Enkele uren voor de politie hem vond, zou hij het met een groep mannen aan de stok gekregen hebben op een strandbar. Na getuigenverhoor en analyse van camerabeelden is de politie op zoek naar twee verdachten. Die zijn nog niet gevonden. Tot 27 graden vanmiddag, aan zee tot 21. Het blijft wel de hele dag droog. Woensdag zou het kunnen gaan regenen, dan halen we nog 24 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Frank de Groef.

Van harte welkom in deel 2 van het programma Into the Groove. Je hoorde Robert Pater, onze eerste gast in het programma in deel 2, met een roos in de morgen. We gaan het gezellig maken tot en met 16 uur in het programma hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders met Frans Bauer en Jagno Wagner. En ik zou zeggen, heb je al genoeg genoten van de muziek van radio?

Die change van die mooie klassiekers in het programma van Elvis Presley. Met je Good Luck Charm. Jantje moeder heeft drie kinderen. En die heet Kwik, Kwik en... Het landlaatste antwoord is Jantje. Dit is muziek van de Saragossa Band. Op maandag 29 juni. Met hun hit...

0: op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Welkom bij Radio Nova.

de bank. Ik heb het over Danny D'Amaro met Als een meeuw in de wind. Zometeen een plaat 1989. Het was een grote hit in de tijd van 10 om te zien. Ik heb het over Sandra Kim, samen met Luc Steenhol. En die heet dan Bel me, schrijf me. Heb je ook graag een favoriete plaat? Het kan allemaal via frank@radionova.be.

0: Grolf met Frank de Grolf. En dat met de Radio Nova. En dansen met de Radio Nova. Je krijgt ze hier allemaal te horen, de mooiste klassiekers en de mooiste Nederlandstalige platen. Zometeen John de Bever.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

Je hoorde Janneke de Rol met Dreamboat op de radio. Het is een aardbeen, maar niet helemaal. Ra, ra, ra. Wat is het? Het is een aardbeina.

Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een K

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort. Dit is

enkele platen van 3 jaar geleden van Stefan van den Hout. En ik voel de kracht van de liefde. 2 honden komen elkaar tegen. Ik kom uit Frankrijk, zegt de ene. Echt? En vraagt de andere. Hoe zeg je dan waf in het Frans? En dat is natuurlijk ouaf, ouaf. Er is een plaat van Toast uit 1991. En praat u in je slaap. Goedemiddag allemaal.

Je hoort ze hier enkel dan alleen die mooie klassiekers, eigenzinnig anders. Aldi Bart zei 86 met Who's Johnny. Ik zeg bedankt voor het luisteren naar het programma Into the Grove. En we gaan rijden met de Carpenters en die 174. En die heeft dan de naam Please Mr. Postman. Graag tot morgen tussen 14 en 16 met het programma Into the Grove.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Paolo Falzone gaat in cassatie tegen zijn veroordeling tot 27 jaar cel voor het drama in Strepy 4 jaar geleden. De man reed toen aan 160 km per uur in op een carnavalsoptocht. 7 mensen kwamen om en er vielen tientallen gewonden. De advocaten van Falzone verzetten zich tegen de kwalificatie doodslag. Cassatie oordeelt niet over de grond van de zaak, maar over de procedures. Als het Hof vindt dat die niet correct verlopen zijn, moet het hele proces opnieuw beginnen. In Stade in Duitsland, een stad ten westen van Hamburg, zijn vanmiddag zeker 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde die in een jeugdinstelling, maar er is nog veel onduidelijkheid. De politie heeft al 1, mogelijk 2 daders gearresteerd, maar zou nog andere verdachten op de hielen zitten. Over de identiteit van de slachtoffers of het motief voor de schietpartij is niets officieel gecommuniceerd. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een 27-jarige voormalige zorgkundige krijgt 40 maanden cel voor de zware mishandeling van 3 bewoonsters van woonzorgcentra in Praschaat en Deurne. Het ging om hulpeloze, hoogbejaarde vrouwen, sommige dementerend. Een van hen is niet veel later overleden, maar een verband kon niet worden aangetoond. De gruwelijke feiten kwamen aan het licht na camerabeelden en politieonderzoek. De man, wiens identiteit altijd uit de pers is gehouden, moet ook schadevergoedingen betalen aan de families van de slachtoffers. Hij werkt intussen niet meer in de zorg. En de man die zaterdagnacht in kritieke toestand was gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw in Blankenbergen is buiten levensgevaar. De man van 59 is een voormalige horecabaas die vroeger onder meer enkele bekende danscafés in de stad uitbaatte. Enkele uren voor de politie hem vond, zou hij het met een groep mannen aan de stok gekregen hebben op een strandbar. Na getuigenverhoor en analyse van camerabeelden is de politie op zoek naar 2 verdachten. Die zijn nog niet gevonden. Tot 27 graden vanmiddag, aan zee tot 21. Het blijft wel de hele dag droog. Woensdag zou het kunnen gaan regenen, dan halen we nog 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Het Spitsuur.

Ja, vroeger moesten mensen naar Spanje gaan op vakantie of naar Italië of waar dan ook, waar het heel warm was voor die zwoele zomernachten. Wel, gewoon nu, dag van vandaag, gewoon eens buiten gaan. En dan weet je hoe zwoel onze nachten zijn in België. Het was een plaat van Rutger van Barneveld. Die had het trouwens over die zwoele zomernachten. Een van onze nieuwe platen hier bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Welkom, die is net 4 uur geweest. Welkom hier in dit spitsuur op jouw maandagmiddag bij de eigenzinnige radio van jouw keuze. Welkom allemaal, ik ben Patrick van Beveren en ik blijf bij jullie met de heerlijke platen tot en met 6 uur. Wees welkom!

Een rubriek uit 1994. Jo, Valli was dit. En dat met Nooit meer zonder jou. En net daarvoor hadden wij er nog eentje van Malcolm Roberts. En When There's No You. Ook eentje van heel wat jaren geleden. Deze hier, die is er vandaag ook weer bij. Dennis van Dam nu. Met zaterdagavond. En zometeen dan gaan wij luisteren naar een plaatje van Those Fabulous Strings op de radio. Met Baby Don't Go. Zometeen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

van Hoppa, de nieuwe single van La Risa. Ja, ik doe wat ik wil en ik wil wat ik doe op jouw radio. Ze is amper 31 jaar en zo al gekend bij ons in België, Vlaanderen en zelfs daar buiten België. La Risa met de nieuwe single dus en je hoort ze hier regelmatig op jouw radio. En we gaan het nu hebben over de echte liefde. Ja, en dat gaan we doen samen met Stef Eckel.

0: Ongelooflijk mooi. De meeste zijn echt onvergetelijk. Die Golden Oldies. Dit was er een uit 64. Beste vrienden van de radio. Men hoorde Shirley Matthews. En dat met He Makes Me Feel So Pretty. En zometeen dan komt hier broer en zus nog even langs. Christophe en Lindsay. Zometeen met Heel Graag Zien. En daar achteraan ook nog Marie-Louise. Van mij zul je geen tranen meer zien.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.
3: Patrick van Bever.

Een terugblik alweer. Hoor ik u denken. 1973, Andy Free was dit. En dat met Maria Magdalena. Kent allemaal dat verhaal wel van Maria Magdalena. Er is ook nog zo'n feestnummer aan dat Spaanse café. Ja, inderdaad, ja, dat was ook Maria Magdalena. Welkom hier als je te pas bijkomt bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, zelfs in de nacht, al die heerlijke platen op jouw radio. Het spitsuur is er nog tot en met 6 uur. En wat hebben wij voor jullie klaar? Wel, niets minder dan deze hier. Hier is Ed Bruce en See the Big Man Cry uit 1963.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.
5: Zet je radio wat harder en vergeet die vervelende files. Dit is het Spitsuur met Patrick van...

Heel mooi nummer van Freek van Rooy. Ieder moment, beste vrienden. Ja, we gaan stilaan, maar zeker richting 5 uur, richting deel 2 van dit spitsuur. Je weet het, ik ben Patrick van Bevers, dat heb ik daarnet al gezegd. En voor de mensen die regelmatig naar onze radio luisteren, naar Radio Nova, die weten dat wij een beetje een tijdje uit rollatie geweest zijn. Maar er komt door een operatie die ik moeten ondergaan heb. En ja, de revalidatie is nog altijd gaande, maar we doen het nog een beetje rustig aan en we kunnen toch al tot in onze studio geraken. Dus dat is enkel en alleen maar mooi meegenomen. In ieder geval, we gaan er niet verder over uitwijken. Ik ben in ieder geval zeer blij dat ik weer onder jullie ben, daar aan de andere kant van de radio. Wij gaan nu luisteren naar een plaatje van Dana Winner, een van de vele die ze gemaakt heeft. Hier is ze nog eens met de Vlinders achterna.

0: Ja, beste vrienden, ik kan het eigenlijk niet dikwijls genoeg zeggen, maar die muziek van de jaren 80 blijft enorm aanspreken aan onze luisteraars. En ook zelf zijn wij er een beetje gek op die nummers van de jaren 80. Dennis Edwards was dit nog eens, en dan met Don't Look Any Further, een van die betere uit die jaargroepering. Hier bij Radio Nova zijn we toegekomen aan het einde van deel 1 van dit spitsuur op jouw maandag. Maar straks na 5 uur zijn we er met heel veel plezier terug bij met heel wat leuke nummers. Ik heb net al even mogen kijken in onze playlist en ik zou zeggen, het is meer dan de moeite om te blijven luisteren. Straks deel 2 van het spitsuur, graag tot dan. En wij gaan eruit voor dit eerste gedeelte met dit nummer van een tweetal jaar geleden. Hier is Mancus Marcus en jij bent te mooi, veel te mooi. Tot straks.
1: Ja.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Paolo Falzone gaat in cassatie tegen zijn veroordeling tot 27 jaar cel voor het drama in Strepy 4 jaar geleden. De man reed toen aan 160 km per uur in op een carnavalsoptocht. 7 mensen kwamen om en er vielen tientallen gewonden. De advocaten van Falzone verzetten zich tegen de kwalificatie doodslag. Cassatie oordeelt niet over de grond van de zaak, maar over de procedures. Als het Hof vindt dat die niet correct verlopen zijn, moet het hele proces opnieuw beginnen. In Stade in Duitsland, een stad ten westen van Hamburg, zijn vanmiddag zeker 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde die in een jeugdinstelling, maar er is nog veel onduidelijkheid. De politie heeft al 1, mogelijk 2 daders gearresteerd, maar zou nog andere verdachten op de hielen zitten. Over de identiteit van de slachtoffers of het motief voor de schietpartij is niets officieel gecommuniceerd. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een 27-jarige voormalige zorgkundige krijgt 40 maanden cel voor de zware mishandeling van 3 bewoonsters van woonzorgcentra in Braschaat en Deurne. Het ging om hulpeloze, hoogbejaarde vrouwen, sommige dementerend. Een van hen is niet veel later overleden, maar een verband kon niet worden aangetoond. De gruwelijke feiten kwamen aan het licht na camerabeelden en politieonderzoek. De man, wiens identiteit altijd uit de pers is gehouden, moet ook schadevergoedingen betalen aan de families van de slachtoffers. Hij werkt intussen niet meer in de zorg. En de man die zaterdagnacht in kritieke toestand was gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw in Blankenbergen is buiten levensgevaar. De man van 59 is een voormalige horecabaas die vroeger onder meer enkele bekende danscafés in de stad uitbaatte. Enkele uren voor de politie hem vond, zou hij het met een groep mannen aan de stok gekregen hebben op een strandbar. Na getuigenverhoor en analyse van camerabeelden is de politie op zoek naar 2 verdachten. Die zijn nog niet gevonden. Tot 27 graden vanmiddag, aan zee tot 21. Het blijft wel de hele dag droog. Woensdag zou het kunnen gaan regenen, dan halen we nog 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: De Spitsuren op Radio Nova. Ook vandaag alweer. Met Patrick van Bever.
2: Het Spitsuur.

Tina Wright, haar nieuwe single, je hoorde Wolvin hier als eerste plaat in deel 2 van dit spitsuur. Ja, vrienden van de radio, het is maandag. Maandag 29 juni, morgen is het 30 juni en dan is het ook meteen de laatste dag van deze maand. En dan gaan wij richting juli toe. Ja, een van de top zomermaanden. En als je weet dat wij de afgelopen dagen hier met een hittegolf of twee gezeten hebben van tot bijna 40 graden, als het ware. Wel, dan vrees ik voor in juli in ieder geval. Welkom in deze spitsuren en dat

Hoor dit eens aan, beste vrienden. Ja, toch wel een van die onvergetelijke stemmen in de muziekgenres natuurlijk van dit soort platen. Roy Orbison hoorde je, een van de grootste hits die hij ooit maakte. 1961, Love Hurts was dit. En daarvoor hadden wij ook nog een van onze lievelingen hier, wat het Vlaamse repertoire betreft, Colinda en Als jij straks weer gaat. Het is tijd nu om proberen te evenaren wat Roy Orbison in zijn leven heeft gebracht. Wel, het zou wel eens kunnen dat deze al even bekend was. Uit Nederland komt deze man, uit 1982, André Hazes. En zeg maar, niets meer.

0: Ja, you are beautiful. Zal waarschijnlijk wel niet tegen ons zijn, maar laten we aan de kant staan in ieder geval. De jaren 80 die zijn heel geweldig geweest. En dit was een van die eerste nummers in 1980. Fern Kinney hoorde je en Together We Are Beautiful. Dat denken wij er hier bij Radio Nova ook van. Zometeen op jouw radio. Ja, Charelle en Frankie Falcon. En die hebben het dan weer over Jij laat mijn hartje sneller slaan. Allee, vooruit, dat belooft.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
5: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
4: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
5: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
4: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
5: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
4: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
6: Muziek die je nergens anders hoort.
7: Radio Nova.
8: Radio Nova.
9: De gezelligheid vliegt je radio uit. Met de muziek van Patrick van Bever.
10: Uit Spitsuur.

0: Ja, het was zo een beetje de periode toen de Vlaamse artiesten ook een beetje de mixen begonnen uit te brengen. Wel, dit waren de Vlaamse vedetten met deel 1 van hun Vlaamse vedetten mix. Je hoort ze overal, ja, en hier zeker bij Radio Novan, want de Vlaamse vedetten die komen hier ruimschoots aan bod, daar niet van. Wij hebben deze hier nog eens voor jullie meegebracht. Het is een paar jaar geleden, maar toen was het een beetje het toppunt van Nielse Stadsbader. En deze plaat die dateert uit 2001. De wereld die draait voor jou.
1: Ja.

Ja, ik ken wel ergens een paar dames die daar heel tevreden zullen mee geweest zijn dat wij Herbert nog eens draaiden in het spitsuur. Lekkerland, daar ging deze plaat over. Wij gaan nog eens in het grijze heet verleden duiken. Wat doet dat doen wij ook graag hier bij jouw eigenzinnige radio. Ik ga eens snuisteren en ik geraakte tot in 1963. En daar vonden wij deze Jimmy Justice terug en Green Leaves of Summer. En als het nu toch wel toevallig zomer is, zeker.

Ja, voor mensen die er fan van zijn, Jimmy Justice nog eens op je radio met een terugblik uit 63, Green Leaves of Summer. En laat het nu toch toevallig zomer zijn, hè? Eigenaardig, hè? Heel toevallig, wij zitten er voor niks tussen, beste vrienden van de radio daar aan de andere kant. Waar dan ook in Vlaanderen, in de wereld, het maakt ons eigenlijk niets uit. Je luistert overal ter wereld naar Radio Nova, je eigenzinnige radio. Met nu een van de nieuwere van Marco Talsma.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Vlaams en Nederlands, maar ook de hits van heden
6: en verleden.
5: Met Patrick van Bever.
7: Uit Spitsuur.

Ja, vroeger, heel vroeger toen ik begon op de radio, moet je weten dat wij op de radio beginnen werken zijn sinds we 14 jaar zijn. Dus je bent nog jong en onbezonnen als het ware. En toen ik deze plaat toen draaide op de radio, dan dacht ik altijd, oei oei. Heeft die mens een pijn gedaan of zo? Ja, ik dacht dat in het begin. Uit 1974 kwam deze Golden Oldie van George McGrae. En Rock Your Baby hier op je eigenzinnige radio. We gaan langzaam maar zeker richting 6 uur. Ik heb het daarnet al gezegd. Dus wij gaan genieten van onze platen die wij hier allemaal nog te goed hebben in deel 2 van het Spitsuur. Na deze van George McGrae heb ik er eentje van Daniel Dirk voor jullie. Die komt uit 1969. Ja, er stond een regenboog in je ogen.

Ja, een meezingplaat van heel wat jaren geleden uiteraard. Uit 1969 kwam deze terugblik van Daniel Dirk en er stond een regenboog in jouw ogen. Ik heb het ook gezien, ja. Het is tijd om op te krassen wat het spitsuur hier vandaag betreft bij Radio Nova. Ja, onze Freddy die staat hier te popelen om onze studio hier over te nemen tot morgenochtend. Want het is een doordravertje. Ja, het is eigenlijk een streverke, zoals wij dat hier noemen. Dus tot 6 uur was het spitsuur op jouw radio op deze maandag. En morgen is er opnieuw om 4 uur een nieuwe spits. Maar dan wel met onze collega Patrick de Groot op dinsdag. Morgenochtend vanaf 7 uur is Stef Leernaert weer te horen op de radio. En dan gaan we gewoon terug een hele dag door met onze muziek hier en onze collega's hier op de radio. Wij gaan eruit met Christophe Nu en Ik ben geboren om van jou te houden. En daarna gaan we eens drinken. Ik ben er ook echt aan toe. Daarna gaan we eruit met Tom Waas. En één is geen. En beste vrienden van de radio, geloof het of niet, maar ik denk dat het er meer dan twee zullen kunnen zijn. Tot de volgende. Bye.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Na de schietpartij in Stade in Duitsland heeft de politie nu 2 verdachten opgepakt, zonder wie de schutter. Die zou meteen na het incident aan hoge snelheid zijn weggereden, met een vrouw naast hem in de wagen. Op dat moment is heen en weer geschoten met de politie. Het drama gebeurde bij een centrum voor jonge moeders en zwangere vrouwen. Voorlopig zijn er 5 doden, maar er zijn ook meerdere gewonden. Dergelijke schietpartijen komen in Duitsland minder vaak voor, omdat het land strenge wapenwetten heeft. De aanhoudende hittegolf heeft al op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen het wegdek beschadigd. Vooral oude betonnen wegen en fietspaden waren slachtoffer. Het gaat hoofdzakelijk om opstuikingen, waarbij betonplaten in het wegdek uitzetten door de extreme warmte. Dat zoiets op korte tijd op zoveel verschillende plaatsen gebeurt, is uitzonderlijk. Het agentschap Wegen en Verkeer zegt ook dat het bij de herstelling via nieuwe technieken probeert toekomstige schade zoveel mogelijk preventief te beperken. De correctionele rechter in Antwerpen heeft 4 jonge twintigers veroordeeld voor een aanslag met explosieven tegen een Mexicaans restaurant in de stad eind 2023. Het gaat om Nederlanders uit een gekend crimineel milieu. De aanslag had ook een duidelijke link met de lokale drugsscene. De broer van de restaurantuitbaatster is gekend in dat milieu. Bij de aanslag met de brandbom vielen geen gewonden. De opdrachtgever kreeg 5 jaar cel en een geldboete. De plegers kregen mildere straffen. In Hasselt is de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe grote Jessa-ziekenhuis. Dat komt op een nieuwe site in het Groot Park en zal de 3 huidige oudere zorgcampussen van het ziekenhuis onder 1 dak brengen. Het eerste gebouw, een logistieke hub, moet over 3 jaar klaar zijn. Het eigenlijke ziekenhuis opent allicht pas over 10 jaar. Het project zou 500 miljoen euro kosten. Vandaag raakte ook bekend dat het een flinke subsidie krijgt van het departement Zorg. Het blijft droog en warm zomerweer, maar de extreme hitte is even getemperd. Voor vannacht droog en minima tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 22 aan zee en 28 graden elders. Een lokale bui is niet uitgesloten. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Na de schietpartij in Stade in Duitsland heeft de politie nu 2 verdachten opgepakt, onder wie de schutter. Die zou meteen na het incident aan hoge snelheid zijn weggereden met een vrouw naast hem in de wagen. Op dat moment is heen en weer geschoten met de politie. Het drama gebeurde bij een centrum voor jonge moeders en zwangere vrouwen. Voorlopig zijn er 5 doden, maar er zijn ook meerdere gewonden. Dergelijke schietpartijen komen in Duitsland minder vaak voor, omdat het land strenge wapen wetten heeft. De aanhoudende hittegolf heeft al op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen het wegdek beschadigd. Vooral oude betonnen wegen en fietspaden waren slachtoffer. Het gaat hoofdzakelijk om opstuikingen, waarbij betonplaten in het wegdek uitzetten door de extreme warmte. Dat zoiets op korte tijd op zoveel verschillende plaatsen gebeurt, is uitzonderlijk. Het agentschap Wegen en Verkeer zegt ook dat het bij de herstelling via nieuwe technieken probeert toekomstige schade zoveel mogelijk preventief te beperken. De correctionele rechter in Antwerpen heeft 4 jonge twintigers veroordeeld voor een aanslag met explosieven tegen een Mexicaans restaurant in de stad eind 2023. Het gaat om Nederlanders uit een gekend crimineel milieu. De aanslag had ook een duidelijke link met de lokale drugsscene. De broer van de restaurantuitbaatster is gekend in dat milieu. Bij de aanslag met de brandbom vielen geen gewonden. De opdrachtgever kreeg 5 jaar cel en een geldboete. De plegers kregen mildere straffen. In Hasselt is de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe grote Jessa-ziekenhuis. Dat komt op een nieuwe site in het Groot Park en zal de 3 huidige oudere zorgcampussen van het ziekenhuis onder 1 dak brengen. Het eerste gebouw, een logistieke hub, moet over 3 jaar klaar zijn. Het eigenlijke ziekenhuis opent allicht pas over 10 jaar. Het project zou 500 miljoen euro kosten. Vandaag raakte ook bekend dat het een flinke subsidie krijgt van het departement Zorg. Het blijft droog en warm zomerweer, maar de extreme hitte is even getemperd. Voor vannacht droog en minima tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 22 aan zee en 28 graden elders. Een lokale bui is niet uitgesloten.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Na de schietpartij in Stade in Duitsland heeft de politie nu 2 verdachten opgepakt, onder wie de schutter. Die zou meteen na het incident aan hoge snelheid zijn weggereden, met een vrouw naast hem in de wagen. Op dat moment is heen en weer geschoten met de politie. Het drama gebeurde bij een centrum voor jonge moeders en zwangere vrouwen. Voorlopig zijn er 5 doden, maar er zijn ook meerdere gewonden. Dergelijke schietpartijen komen in Duitsland minder vaak voor, omdat het land strenge wapenwetten heeft. De aanhoudende hittegolf heeft al op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen het wegdek beschadigd. Vooral oude betonnen wegen en fietspaden waren slachtoffer. Het gaat hoofdzakelijk om opstuikingen, waarbij betonplaten in het wegdek uitzetten door de extreme warmte. Dat zoiets op korte tijd op zoveel verschillende plaatsen gebeurt, is uitzonderlijk. Het agentschap Wegen en Verkeer zegt ook dat het bij de herstelling via nieuwe technieken probeert toekomstige schade zoveel mogelijk preventief te beperken. De correctionele rechter in Antwerpen heeft 4 jonge twintigers veroordeeld voor een aanslag met explosieven tegen een Mexicaans restaurant in de stad eind 2023. Het gaat om Nederlanders uit een gekend crimineel milieu. De aanslag had ook een duidelijke link met de lokale drugscene. De broer van de restaurantuitbaatster is gekend in dat milieu. Bij de aanslag met de brandbom vielen geen gewonden. De opdrachtgever kreeg 5 jaar cel en een geldboete. De plegers kregen mildere straffen. In Hasselt is de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe grote Jessa ziekenhuis. Dat komt op een nieuwe site in het Groot Park en zal de 3 huidige oudere zorgcampussen van het ziekenhuis onder 1 dak brengen. Het eerste gebouw, een logistieke hub, moet over 3 jaar klaar zijn. Het eigenlijke ziekenhuis opent allicht pas over 10 jaar. Het project zou 500 miljoen euro kosten. Vandaag raakte ook bekend dat het een flinke subsidie krijgt van het departement Zorg. Het blijft droog en warm zomerweer, maar de extreme hitte is even getemperd. Voor vannacht droog en minima tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 22 aan zee en 28 graden elders. Een lokale bui is niet uitgesloten.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De hittegolf is na 12 dagen officieel voorbij, zei het NIPT. Bij het KMI in Ukkel werd het niet warmer dan 24,9 graden en bij 25 graden was ook de 13e hittegolfdag een feit geweest. Tijdens de hitteperiode zijn meerdere temperatuurrecords gesneuveld. Het record van de warmste nacht is uiteindelijk net niet gebroken. Het KMI zegt niet meteen voortekenen te zien van een nieuwe hittegolf. In Michigan in de Verenigde Staten moeten de ouders van een overleden jongen van 7 terechtstaan voor marteling en doodslag. Het kind woog bij zijn overlijden 116 kilo en volgens het autopsierapport heeft die extreme obesitas mee zijn dood bepaald. De ouders zijn aangeklaagd voor ernstige verwaarlozing. De jongen kreeg geen medische zorg of aangepaste voeding. Hij was al lange tijd bedlegerig en kon niet meer naar school. De ouders riskeren allebei een levenslange celstraf. Er is opnieuw sociale onvrede bij Ryanair. De Europese piloten bij de luchtvaartmaatschappij hebben het vertrouwen opgezegd in de directie. Alle pilotenvakbonden hebben daarvoor een motie aangenomen. Zij vinden dat de directie zich niet correct opstelt bij onderhandelingen over werkplanning en hogere vergoedingen. De bonden zijn ook boos omdat Ryanair tijdens die gesprekken tuchtprocedures heeft opgestart tegen personeelsvertegenwoordigers. Na Werchter Boutique gaat ook Paradise City in Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant compensatie voorzien voor enkele duizenden festivalgangers. Die moesten het terrein zaterdag vroeger verlaten door de onweersdreiging. De organisatie overlegt nu onder meer met de verzekeraar over wat mogelijk is. Wat die compensatie zal inhouden is nog niet bepaald. Werchter Boutique gaat de consumptiebonnen van festivalgangers cash terugbetalen. Organisatoren zijn in principe niet verplicht om te compenseren bij overmacht. En het tennistoernooi van Wimbledon is begonnen, maar Hanne van de Winkel moet na dag 1 al meteen naar huis. Bij haar debuut verloor ze in 3 sets van de Amerikaanse kwalificatiespeelster Claire Liu. Ook de Poolse Swalinska, revelatie op Roland Garros, overleefde de eerste ronde niet na verlies tegen een Thaise kwalificatiespeelster. Arina Sabalenka, nummer 1 van de wereld, won wel vlot van de Servische Kostovic in 2 sets. De nacht is rustig en droog, minima van 13 tot 17 graden. Daarna een dinsdag met weer veel zon en af en toe wat stapelwolkjes. 22 graden aan zee. De rest van het land haalt 25 tot 28 graden. Woensdag en donderdag is er kans op lichte regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De hittegolf is na 12 dagen officieel voorbij, zei het NIPT. Bij het KMI in Ukkel werd het niet warmer dan 24,9 graden en bij 25 graden was ook de 13e hittegolfdag een feit geweest. Tijdens de hitteperiode zijn meerdere temperatuurrecords gesneuveld. Het record van de warmste nacht is uiteindelijk net niet gebroken. Het KMI zegt niet meteen voortekenen te zien van een nieuwe hittegolf. In Michigan in de Verenigde Staten moeten de ouders van een overleden jongen van 7 terechtstaan voor marteling en doodslag. Het kind woog bij zijn overlijden 116 kilo en volgens het autopsierapport heeft die extreme obesitas mee zijn dood bepaald. De ouders zijn aangeklaagd voor ernstige verwaarlozing. De jongen kreeg geen medische zorg of aangepaste voeding. Hij was al lange tijd bedlegerig en kon niet meer naar school. De ouders riskeren allebei een levenslange celstraf. Er is opnieuw sociale onvrede bij Ryanair. De Europese piloten bij de luchtvaartmaatschappij hebben het vertrouwen opgezegd in de directie. Alle pilotenvakbonden hebben daarvoor een motie aangenomen. Zij vinden dat de directie zich niet correct opstelt bij onderhandelingen over werkplanning en hogere vergoedingen. De bonden zijn ook boos omdat Ryanair tijdens die gesprekken tuchtprocedures heeft opgestart tegen personeelsvertegenwoordigers. Na Werchter Boutique gaat ook Paradise City in Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant compensatie voorzien voor enkele duizenden festivalgangers. Die moesten het terrein zaterdag vroeger verlaten door de onweersdreiging. De organisatie overlegt nu onder meer met de verzekeraar over wat mogelijk is. Wat die compensatie zal inhouden is nog niet bepaald. Werchter Boutique gaat de consumptiebonnen van festivalgangers cash terugbetalen. Organisatoren zijn in principe niet verplicht om te compenseren bij overmacht. En het tennistoernooi van Wimbledon is begonnen, maar Hanne van de Winkel moet na dag 1 al meteen naar huis. Bij haar debuut verloor ze in 3 sets van de Amerikaanse kwalificatiespeelster Claire Liu. Ook de Poolse Swalinska, revelatie op Roland Garros, overleefde de eerste ronde niet na verlies tegen een Thaise kwalificatiespeelster. Arina Sabalenka, nummer 1 van de wereld, won wel vlot van de Servische Kostovic in 2 sets. De nacht is rustig en droog, minima van 13 tot 17 graden. Daarna een dinsdag met weer veel zon en af en toe wat stapelwolkjes, 22 graden aan zee. De rest van het land haalt 25 tot 28 graden. Woensdag en donderdag is er kans op lichte regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
3: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
2: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
3: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
2: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
3: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
2: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
4: Wij draaien lekker
5: onze eigen goesting.
4: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De hittegolf is na 12 dagen officieel voorbij, zei het NIPT. Bij het KMI in Ukkel werd het niet warmer dan 24,9 graden en bij 25 graden was ook de 13e hittegolfdag een feit geweest. Tijdens de hitteperiode zijn meerdere temperatuurrecords gesneuveld. Het record van de warmste nacht is uiteindelijk net niet gebroken. Het KMI zegt niet meteen voortekenen te zien van een nieuwe hittegolf. In Michigan in de Verenigde Staten moeten de ouders van een overleden jongen van 7 terechtstaan voor marteling en doodslag. Het kind woog bij zijn overlijden 116 kilo en volgens het autopsierapport heeft die extreme obesitas mee zijn dood bepaald. De ouders zijn aangeklaagd voor ernstige verwaarlozing. De jongen kreeg geen medische zorgen of aangepaste voeding. Hij was al lange tijd bedlegerig en kon niet meer naar school. De ouders riskeren allebei een levenslange celstraf. Er is opnieuw sociale onvrede bij Ryanair. De Europese piloten bij de luchtvaartmaatschappij hebben het vertrouwen opgezegd in de directie. Alle pilotenvakbonden hebben daarvoor een motie aangenomen. Zij vinden dat de directie zich niet correct opstelt bij onderhandelingen over werkplanning en hogere vergoedingen. De bonden zijn ook boos omdat Ryanair tijdens die gesprekken tuchtprocedures heeft opgestart tegen personeelsvertegenwoordigers. Na Werchter Boutique gaat ook Paradise City in Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant compensatie voorzien voor enkele duizenden festivalgangers. Die moesten het terrein zaterdag vroeger verlaten door de onweersdreiging. De organisatie overlegt nu onder meer met de verzekeraar over wat mogelijk is. Wat die compensatie zal inhouden is nog niet bepaald. Werchter Boutique gaat de consumptiebonnen van festivalgangers cash terugbetalen. Organisatoren zijn in principe niet verplicht om te compenseren bij overmacht. En het tennistoernooi van Wimbledon is begonnen, maar Hanne van de Winkel moet na dag 1 al meteen naar huis. Bij haar debuut verloor ze in 3 sets van de Amerikaanse kwalificatiespeelster Claire Liu. Ook de Poolse Swalinska, revelatie op Roland Garros, overleefde de eerste ronde niet na verlies tegen een Thaise kwalificatiespeelster. Arina Sabalenka, nummer 1 van de wereld, won wel vlot van de Servische Kostovic in 2 sets. De nacht is rustig en droog, minima van 13 tot 17 graden. Daarna een dinsdag met weer veel zon en af en toe wat stapelwolkjes, 22 graden aan zee. De rest van het land haalt 25 tot 28 graden. Woensdag en donderdag is er kans op lichte regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.